moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in het kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op kruk. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tijdens het afgelopen Pinksterweekend zochten heel veel bezoekers verkoeling en ontspanning. Niet alleen aan de kust, maar ook op recreatiedomein Halve Maan in Diest. Alle kaartjes, 2000, waren uitverkocht. Gezinnen, vrienden en vaste bezoekers vullen er het domein en genieten elk op hun manier van het aanbod. Tegelijkertijd leven er bij sommigen ook vragen over de geplande toekomst van het zwembad, want helemaal gerust zijn sommige inwoners niet. Politiezone Limburg, regio Hoofdstad, roept de bezoekers van het Koet op om correct te parkeren in Hasselt. In de Waterloze straat in Hasselt staan meerdere voertuigen fout geparkeerd bij heet weer, waardoor hulpdiensten moeilijk of niet kunnen passeren. Het Koet is bij warm weer dan ook een populaire plaats om verkoeling te zoeken, al is zwemmen er officieel niet toegestaan. De politie vraagt om enkel op voorziene parkeerplaatsen te parkeren en voldoende doorgang vrij te houden voor de nooddiensten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggehout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
5: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
4: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornum. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. Maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Let's go.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
3: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
5: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
3: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
6: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
3: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zo gaat dat hier. Goedemorgen, de ene hit na de ander. Klits, klats, klander. And that is the way you like it. Casey and the Sunshine Band. Radio de la
1: Star. Nee, nee, nee. Hij is nog niet mugsteren. Ja. Hij is nog niet mugsteren.

Engelse taal niet helemaal machtig, dan zullen wij u niet bekijken met een scheef oog. Als ze u maar meezingt met straks Luf. Oh nee, het is de Casanova van Ultimate Chaos. Dat is wat anders. De whispers komen en de beat goes on. Maar eerst gaan we op de heroïne tour. Wat denkt u daarvan? Is daar niet een beetje te vroeg voor? Enfin, ja goed, kijk, het moet kunnen. Golden Brown en The Stranglers.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
4: Waar is mijn vleeskroket?
3: Bart Kael.
4: Samen in de zon.
3: Willy Sommers.
4: Hola, de zon in je haar.
3: De Romeo's. En als afsluiter de Guy's Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal. Je hoort nog eens wat.
2: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

Altijd door en door en door. En de beat goes on en the whispers. Alleen de kustram, hè? Ja, daar, ik weet het zo nog niet. Gaan we daar nog op zitten? Het is riskant, hè? Have you ever really loved a woman? Dat is de vraag van Bryan Adams.

Dat is een serieuze vraag, hè? 'S Morgens vroeg, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor, hè, voor serieuze dingen. Hebt u al in uw leven een vrouw echt bemind? En wat moet u daar dan voor doen? Ja, ik weet het niet. Denk er maar eens zelf goed over na, hè? Morgen om 20 uur wordt in het Roxy Theater in Beringen een zebrafilm Beginnings vertoond. Veel zebras, dat is ongelooflijk. Die maken allemaal films, die zebras. Dat is een plaag, hè? Anne en Thomas gaan scheiden wanneer ze dat aan hun kinderen willen vertellen. Geen gemakkelijke, krijgt Anne een beroerte. Ah, ja, maar ja, kijk ze, ja. Donderdag en zaterdag om 20 uur opent het toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in Diest, het Theatercafé. Reservaties lopen via de website van Uilenspiegel. De resterende data lees je in Momenteel. En zaterdag om 20 uur gaat het outdoor Trappistival. Ten voordele van de Rode Duivels Polite van start aan de Barenbergseweg in Schaffen. De animatie wordt verzorgd door Covers on the Rocks en DJ Michael. Tickets zijn in Diest verkrijgbaar in de Biertempel en in Den Engel. En in Schaffen in het Gildenhuis. En daar heb je Peter en hij wil een grote cola. Dat is een 33, hè? Pierre Gros Cola. Lady, lady, lady.

Herinneringen aan zoveel dingen. Dat geldt ook voor George Harrison. 1-4 de Beatle, Shaken Not Stirred. En All Those Years Ago. Radio Demerstad, wat een beetje door de mazen van het net was geglipt. Het huwelijk. Hey, van Lotte Kopecky en Axel Merckx. Dat moet dan toch een goed koppel zijn, blijkbaar, hè? De Foundations zijn dit. Uit 67. Baby, now that I found you. Laat

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De stad, je hoort hem overal.

is zo met een rollende rrr. Zo uit de donder rolt. Ja, inderdaad. Rob de Nijs, een echte meezinger van Rob de Nijs was dat niet. Dan kunnen wij u andere dingen aanbevelen. Zullen we... Ah, maar dan gaan we dat eens doen, hè.

Als u echt helemaal geen blablabla bla bla wil, dan moet u naar Spotify. Maar dat is het ook niet natuurlijk, hè? Want ik kijk recht in uw oren, hè? En ik kan zeggen of er iets verkeerd is met uw oren ook. Hè? Ja, maar ja, het is het een of het ander, hè, mannen. John Anderson in het festival. Hou je goed vast, hold on to love.

Doorgaan, hè? Doorgaan, vooral doorgaan. Don't stop the music. Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad, waar we regelmatig deze vraag stellen. Do you remember this? En de bedoeling is dat u zegt, ja, ik weet het nog. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meld

Hey, op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

De Motown-mannen trekken toch naar elkaar, hè? Smokey Robinson en daarachteraan Stevie Wonder en Uptight. Everything is alright. Zo ziet het er inderdaad naar uit. In de Giro, de Ronde van Italië, heeft Vingegaard, de vinnige man, al zijn vierde rit gewonnen. Dus ja, de eindzege die is vermoedelijk wel binnen, denk ik. Duke Hocker en Jennifer Warnes. Kort tegen elkaar en zo. Je kent dat zo, hè? Tegen elkaar staan, aanschuren zo. Hè? Hela, wat is dat daar? Up where we belong.

Zo naar elkaar kijken, hè? Joe Cocker en Jennifer Warnes. Zouden wij niet beter naar boven gaan? Naar de slaapkamer. Up where we belong. Ik voel het al, ja. Kindjes maken, ja. Dat gaat er gebeuren. Fox the Fox. Op Radio Demerstad. You precious little diamond.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buquet kon met haar praten.
4: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
3: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond iets over twee. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
5: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
3: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
6: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
3: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
2: Actie geldig tot eind mei.
8: Bij Govaarts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
9: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Where Did Our Love Go? Het was footsie, het was weg. Ja, misschien was het opgedroogd, opgedampt, verdampt door de tropische dagen. Het zou kunnen, hè, Diana Ross en de Supremes. Zijn er nog mensen die voor hun plezier op de kustram gaan zitten? Nee toch, hè? Tenzij dat je denkt van, ik ben toch zo meer voor af en toe een risico te pakken. Zo bungee jumpen vind ik ook leuk. En naar bed gaan met een aidspatiënt is voor mij ook geen probleem. Ja, dan versta ik dat wel. Dan begrijp ik dat. Helemaal niet, dat kan, hè. Whatever you want, hè. We hebben dat ook, hè. Radio Demerstad. Ja, kijk maar.

was de mannen. Dat was onze kameraden. Buddy Holly. Daar gaan we er straks mee uit, hè, mannen. Dat is nu al beslist, hè. Donderdag om 20 uur draait in de UGC Cinemas in Aarschot de zebrafilm Primavera. Een getalenteerde violiste die in een weeshuis verblijft ontmoet de componist Vivaldi. De echte, hè, die haar leraar wordt, komt dan maar tegen, hè. Vrijdag om 20 uur nemen 6 dichters de stenen zitcirkel in. Moeilijk woord, zeg. Op het Museumplein in Aarschot voor een poëziefestival. Ja, kan ik niet goed spreken, hè, zeg. Zaterdag vanaf 19 uur kan je in de Klinker in Aarschot terecht voor Three Kinds of Rock. 3 bands brengen 3 stijlen op 1 podium. En zondag van 2:30 tot 6:30 opent de fanfare van Okselaar in zaal De Eendracht haar ijssalon. Dat is een goed gedacht. Je kunt er ook genieten van een pannenkoeken zitten. Boys Town Gang kan het bijna niet geloven. I just can't help believing.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tom Jones, in der tijd een grote vrouwencontroleur. She's a lady. De laatste tijd doet hem dat zo niet meer. Hij is een dagje ouder, maar mensen die twijfelen aan hun vrouw, die kunnen ze eventueel altijd een keer binnensteken in het festival van Vloemingen. En dan wil ik dat eventueel graag voor u een keer doen. Ja, dat is geen enkel probleem.

het bruto sociaal product is nog niet in orde. Ja, zelfs niet met de Jan Bon-tax. Er moeten nog wat taxen bij komen. Hè. De echte De Wever-tax moet nog komen. De tax voor de kinderen die te lang op de schoolbanken blijven zitten. De Zoaldemir-tax en de mensen met een stom baardje. Zo van die stomme baardjes. Zo. De Jan Peumann-tax, dat moet allemaal nog komen. Hè.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
0: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

0: Oh, maar dat was een spel, hè. Dat was een spektakel, hè. Dat was dus wenen met de kraan openen. Dat was dus niet met zakdoeken, dat was met ganse emmers, hè. Alison Moyet en All Cried Out. En is ze leeg? Want anders kan ik niet stoppen, hè.
1: That's all, folks.
2: Thank you very much. I love you.
3: See you soon.

Als je daarvoor zei tenminste. Er was nog net iemand die vroeg om een verzoekplaatje. En die zei, meneer Van Vloemingen. En wat dat is niet de juiste aanspreking, hè. Hier in deze kleine ruimte van Radio Demerstad is er geen protocol, hè. Gewoon Riddy, hè. It ain't what you do, it's the way that you do it. The Fanboy Tree. Hey mannetjes, tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Groen Kamerlid Mattie van der Malen heeft opgevraagd.
4: Het is zo dat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
3: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurt rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
5: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
3: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: 75, denk ik, hè, Rudy? Ja, toen was een grote hit voor Gloria Gaynor. En dan in 1987 kwamen de Communards op de proppen met deze cover, Never Can Say Goodbye, Boy. Ja, Rudy, bye bye, tot morgen, bye bye. Classics at
1: Work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Goedemorgen, woensdag 27 mei vandaag. Het zijn volgens mij de laatste schoolreizen die deze week op de planning staan in het onderwijs. Bobbejaanland, Efteling, Fantasialand. De jongens en meisjes die zijn van het eerste leerjaar, die zijn vorige maandag naar het Schullensmeer getrokken. Ja, wat een fantastisch mooie dag hadden ze, hè? Het zonnetje, de korte broek en morgen ook nog 26 graden, heb ik begrepen. En daarna gaan we bekken milderen, hè, mannetjes? Allee,

0: eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toen je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

uit de tijd dat de New Wave een beetje aan het uitsterven was. Ja, en Blondie stond daar eigenlijk toch wel voor bekend. I'm Gonna Love You Too. Classics at work, tips, weeks, Evie en Nick die gaan volgend weekend nieuw leven blazen in de Lantaarn. Dat is als historisch volkscafé aan de Vaartkom in Leuven. De stad Leuven geeft de bewoners van appartementsgebouwen vanaf volgende week de kans om gebruik te maken van sorteerstraten. Daar gaan we straks over praten in ons regionale nieuws. En op de Oude Markt in Leuven is de kogel door de kerk. Door de kerk? Op de Oude Markt? Dat zijn toch alleen maar cafés?

0: Een pareltje is dat, een pareltje uit de zomer van 1984. Feels like heaven. Ja, en zo was het ook bijna. Fiction Factory, op woensdag voormiddag. Radio Demerstad, goedemorgen.
1: De werkvloer.
0: Na weken van onzekerheid is het nu officieel. Café Belge op de Oude Markt in Leuven is failliet. De horecazaak bleef vorige maand gesloten en dat deed de geruchtenmolen al draaien. De uitbater bevestigt nu dat de boeken definitief zijn neergelegd. De oplopende schuldenlast bleek uiteindelijk niet langer haalbaar te zijn. Café Belge, gesloten door de coronapandemie en door het uitgaansgedrag van de studenten en van de Leuvenaars dat blijkbaar veranderd is. Er is nog geen doorstart voorzien. Waarschijnlijk gaat die ontmoetingsplek voor de Leuvenaars en de studenten op de Oude Markt verdwijnen. Wat natuurlijk weer een nieuw verlies betekent voor de lokale horeca in Leuven.
1: De werkvloer.
0: 2 jaar geleden nog bejubeld als familiebedrijf dat overeind blijft in moeilijke tijden van modeketens en online shopping. Nu staat Vatana met 2 vestigingen in Pelt en Beringen op de rand van de sluiting. Deels komt dat door de dalende verkoop en door de stijgende kosten, maar ook door de sluiting van andere winkels en door het online shopgedrag van de klanten. Het onderzoek loopt op dit moment voor een mogelijke herstructurering bij Vatana. Het personeel is ingelicht en nu wordt er overleg opgestart en gepleegd omtrent ontslagen en mogelijke sluitingen.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

klinkt iets vrolijker dan de versie uit de jaren 60. Mockingbird Hill, de versie van Roots Syndicate uit het begin van de 90s. Morgenavond vanaf 6 uur, dan ben je welkom op de Citadel in Diest. Daar is een oldtimer meeting. Vanaf morgenavond 6 uur tot ongeveer 9:30. Zaterdag om 10 uur in de voormiddag is Isabel Hielen te gast in de Stedelijke Bibliotheek van Diest. En ze brengt daar een interactief voorleesmoment. Ze heeft een prentenboek gemaakt, een aap zoekt een woord. En over dat prentenboek gaat ze vertellen. En dat is eigenlijk een zoekboekje voor de kleuters en voor de peuters. Dus vanaf 10 uur is iedereen daar van harte welkom. Zondag namiddag om 2:30, dan vertrekt op het Begijnhof in Diest een wandeling van 7 kilometer. Een wandeling die je laat ontdekken hoe Diest eigenlijk was als vestigingsstad zoveel jaren geleden. De classics op de werkvloer en de informatie over activiteiten uit onze buurt. Maar daarvoor moet je dan wel even gaan kijken op onze website www.radiodemerstad.be en dan doorklikken naar agenda. En dan weet je wat je moet doen.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen we onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Het was haar allereerste hit in Vlaanderen. Het was 1992, Sleeping Satellite. En om haar naam nog even te herinneren, Tashmin Archer.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: De stad Leuven maakt het vanaf volgende week mogelijk om ook bij de bestaande appartementsgebouwen in de stad een sorteerstraat te maken waar de bewoners gebruik kunnen van maken. Tot nu toe was dat alleen maar voorbehouden voor nieuwbouwprojecten. Maar de bewoners van die appartementsgebouwen die kunnen dus nu hun afval achterlaten in die grote ondergrondse containers. Dat noemen ze dus een sorteerstraat. En dat gaat dus zorgen voor een efficiëntere afvalophaling. En dat gaat natuurlijk ook het sluipstorten tegengaan. Het nieuws van bij ons, dat krijg je van Chris zometeen om

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest hebben 25 mensen 's nachts buiten geslapen in tenten. Ze willen daarmee aandacht vragen voor daklozen, want ook in de regio rond Diest stijgt het aantal mensen zonder thuis. In de regio Demmerland zijn er 330 mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, waarvan er 100 minderjarig zijn, zegt Margarita Fuentes, initiatiefnemer van de actie. Het gaat over de gemeente Diest, Tieltwingen, Aarschot, Scherpenheuvel, Zichem en Bekkevoort. Het zijn dramatische cijfers voor een beperkte regio. Groep Bruno, in Limburg vooral actief, gaat nu ook beginnen met het verkopen van glutenvrije broodjes. De uitbreiding is commercieel interessant. Bruno verkoopt naar eigen zeggen jaarlijks 1,7 miljoen belegde broodjes en is daarmee een belangrijke speler in Limburg. Met het glutenvrije aanbod mikt het bedrijf op een groeiende groep klanten die vandaag minder keuze heeft onderweg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Presentatrice Martien Prenen is overleden, dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Prenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Prenen werd 62, ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
5: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
4: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke die maandag uitbrak is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. Dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Hey, goedemorgen. Terug welkom op de werkvloer. We luisterden naar het nieuws van 10 uur. Dat is het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Je luistert Radio Demerstad en we zitten tot 11 uur terug op de werkvloer. Donna Summer en Could It Be Magic?
1: Classics at work, tips, weeks, Demerstad.
0: Ja, het is misschien uit ons geheugen gegaan, maar we zitten in de week dat we terugblikken op het Heyseldrama. Eind van deze week is dat al 41 jaar geleden. Maandag was het de verjaardag van Paul Weller van The Jam. Gisteren was het de verjaardag van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Ze is gisteren 78 geworden. En morgen moeten we Fly op tafel zetten voor Kylie Minogue, want die staat morgen op de verjaardagskalender. Kijk, voilà. Het is een week met een lach en een traan. Een hele goede morgen.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur. En revenant

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Hij mag dan wel de baas genoemd worden, Bruce Springsteen. Een paar weken geleden is hij aan een zeer omstreden tournee door Amerika begonnen, omdat hij het eigenlijk niet eens is met wat de president daar allemaal beslist. Een hitje van hem uit het midden van de 80's. Dancing in the Dark was dat. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: In de koffiepauze straks Clouseau. We hebben de Tom Tom Club, Electric Light Orchestra en zometeen de specials. Dan duiken we in de jaren 80. Zeg, de populaire wekelijkse brokantenmarkt die vroeger doorging op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen, die is vorig jaar toch verhuisd naar de parking van de Brabanthal. Ja, ben je mee? En wel, die brokantenmarkt die gaat vanaf volgende week terug verhuizen. En hij komt nu op de Citadel van Diest. Elke maandag van 11 uur in de voormiddag tot 3 uur in de namiddag. Dus niet meer aan de Brabanthal in Heverlee bij Leuven, maar wel aan de Citadel in Diest. Vanaf volgende maandag.

0: heel bijzonder nummer dat in de zomer van 1982 in de hitparade stond. Maar ja, we kenden het al van de Drifters. Under the boardwalk, op de werkvloer. Maar Dirk, wat zeg jij nu?
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Zeg, we hebben allemaal zo van die gewoontes in het leven. Hè? Bepaalde patroons die we elke dag willen volgen en die we moeilijk kunnen doorprikken. Maar we kunnen die doorprikken, maar dat heeft een beetje moed nodig. Maar elke mens kan veranderen. En dat is ook mogelijk als je de geheimen van de mens leert kennen. En die leer je aanstaande zaterdagavond misschien kennen. Daar krijg je een antwoord op een zeer luchtige manier. Wordt aanstaande zaterdag getoond hoe moeilijk het is om die gewoontes en patroons te doorbreken. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het stoppen met te veel chocolade eten of te veel scrollen op je gsm of een andere gewoonte waar je eigenlijk stiekem zou willen van afgeraken, maar daar worstel je toch nog wel eventjes mee. Wel, aanstaande zaterdag brengt Orion Twix de try-out van de voorstelling Transformation. En die try-out die staat gepland in de Witte Zaal in Bolderberg Centrum bij Heuse Zolder. Het wordt een avond vol magie, illusies, gedachten lezen en dans voor volwassenen. Maar je kan er nog bij zijn, want er zijn nog tickets beschikbaar en die zijn te koop via de website van de groep OrionTwix.be. Het wordt een verhelderende, maar ook een magische en humoristische avond. En je krijgt dus antwoord hoe dat je die gewoontes en patronen toch kan doorbreken. Aanstaande zaterdag, de voorstelling begint om 8 uur.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: hebben er al meer dan een week geen last van. Maar het zou wel welkom zijn voor de plantjes en de bloemetjes. Jermaine Jackson en Pia Zadora uit 84 met hun nummer 1 hit uit die tijd. When the rain begins to fall. Classics at
1: work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Oldtimer-liefhebbers die komen deze week wel aan hun trekken. Vanavond vanaf 6 uur organiseert de Aarschotse Oldtimer Club een old school car event. In het Damejaan Instituut in Aarschot op de speelplaats staan de auto's. De toegang is volledig gratis. Morgenavond vanaf 6 uur ben je welkom op de Citadel in Diest. Daar is ook een oldtimer meeting. En ook op de Veemarkt in Sint-Truiden. Donderdagavond houdt Stof Oldtimer Club Sint-Truiden morgen dus zijn summer meet op de Veemarkt. Daar staan old en youngtimers van onder meer auto's, brommers, maar ook motos en tractoren. En dat vanaf morgenavond 6 uur op de Veemarkt in Sint-Truiden. Dit zijn de Time Bandits. Ali Deshidding, de voorman, de zanger van de groep, is aanstaande zondag te gast in het depot in Leuven. Daar is dan het concert van de Lage Landen. Samen met Nol Havens van VOF De Kunst, Henk Westbroek van Het Goede Doel, Mai Tai en Erik Meesie van Toontje Lager. Time Bandits.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0400 75 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Surfing, windsurfing time again. We gaan zo meteen de weerkaarten weer op tafel leggen. Eens kijken of het nog allemaal blijft duren. Hè? En dat we uiteraard ons zeil kunnen uithalen. De surfers waren dat uit 1979. De stad Leuven maakt het vanaf volgende week dus mogelijk om bij de bestaande appartementsgebouwen met sorteerstraten te werken. Tot nu toe was dat alleen maar voorbehouden voor de nieuwbouwprojecten. Evi en Nick die gaan volgend weekend nieuw leven inblazen in Café De Lantaarn. Dat is het historische volkscafé aan de Vaartkom in Leuven. Dit waren de classics op de werkvloer van woensdag voormiddag. Zometeen een aperitiefje met Kurt en daarna lunchradio met Patrick. Maak er een hele fijne Demerstaddag van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Begijnendijk heeft een nieuw systeem om ratten te bestrijden. Het gaat om rattenvallen waarbij geen vergif wordt gebruikt. En bovendien kunnen de vallen van op afstand in de gaten worden gehouden. Tot nu toe werkte Begijnendijk met buizen waarin vergif werd gelegd. Dan heb je geen idee hoeveel ratten je bestrijdt. En met de nieuwe vallen kan men gerichter werken. Als we merken dat er aan bepaalde vallen weinig ratten passeren, dan verplaatsen we die vallen. Met het nieuwe systeem geen vergif dus, en dat is een goede zaak, want zo wordt vermeden dat andere dieren eventueel in contact komen met dat rattenvergif, zoals egels of eekhoorns. Het is dus ook wat veiliger. Dan naar Hasselt. Bovenop het nieuwe campusgebouw aan de U Hasselt aan de Koning Boudewijnlaan staat de meiboom al een tijdje. Daarmee viert de universiteit een symbolische mijlpaal in de bouwwerken van de nieuwe stadscampus. Volgens U Hasselt verlopen de werken volgens planning en schema en zal het gebouw in november worden opgeleverd. Het nieuwe gebouw telt 7 verdiepingen en heeft een oppervlakte van 14.000 vierkante meter. De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen verhuist er naartoe vanuit Campus Diepenbeek. Het gaat om de grootste faculteit van U Hasselt met ongeveer 1.600 studenten en 210 personeelsleden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Voormalig presentatrice Martien Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed de moedige strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
5: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme. Die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld. Maar als niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
4: Martien Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
6: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurd in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaan. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, ga naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
4: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en ligt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Radio Demerstad, de zon en nog eens de zon. Vandaag ook op woensdag 27 mei met Chris de Burke en High on Emotion. Nog heel wat meer leuke tracks, ook in dit uur. Ivan komt eraan met Baila, The Four Taps en Lilian Saint-Pierre.
1: Van 11 tot 12, welkom in het aperitief.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

aanstaanlijke plaat van Tavares. Dat waren ze met Heaven Must Be Missing an Angel. Gedaaid uiteraard bij Radio Deverstad. Op een zonnige dag als vandaag hoort natuurlijk zonnige muziek. En ja, dat is echt wel zonnig. Het was de opvolger destijds van Fotonovela. Het heet Baila Baila. En dit komt van Iban.

Four Tops waren dat en it's the same old song bij Radio Demerstad. Zaterdag aanstaande, 30 mei vanaf 18 uur, opent het Fermcafé in basisschool De Vlindertuin in Averboden. Er is gratis inkom al daar. En er is van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei. Wel dan presenteert muziekschool Hamaril en Hamatrem in Den Akker in Rillaar het eindconcert van de leerlingen. Verder begint het daar om 17:30 en zaterdag en zondag is dat vanaf 13 uur en er is gratis toegang voorzien. Goedendag allemaal, Radio Demerstad Dawn komt eraan zo dadelijk met Knock Three Times. Ja, zo heet het inderdaad. We beginnen met dit van Matt en Oh Boy. Oh my.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In 2026 ook al niet meer van de jongste, maar toen ze nog jong, frank en vrij was, scoorde ze natuurlijk de ene hit na de andere. En dit was daar zo eentje van Check Would Love You, de Kim Wilde bij Radio Demerstad. Deze dame die blijft natuurlijk ook jong, frank en vrij. Het is Jennifer Lopez en een van haar dikke hits, If You Had My Love.

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
2: Gangnam Style.
1: Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Ik moest nog even nadenken van wie de originele kwam. Maar de originele kwam inderdaad van deze Little Eva. Kylie Minogue, die heeft er inderdaad een cover van gemaakt. Maar de originele kwam van Little Eva. De Locomotion Sleet, daarvan nog met Every Day. En dat is inderdaad ook zo. Elke dag zijn wij bij Radio Demerstad tussen 11 en 12 met het programma Aperitief. Genesis komt er nog aan. Mike Rutherford, Phil Collins en zijn kompanen. We beginnen met dit hier van Spago. And It's a One Night Affair. Tot morgen. We'll be right back.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martine Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martine Prene werd 62. Die kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
4: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dag hebben we gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, dat hij er niet meer is.
3: Martine Prene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
5: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
3: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
6: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in zijn cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonders ter gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachte is ondertussen ook gearresteerd.
3: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar. Dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zal het nog wat voor ons zijn, Kurt, samen op straat gaan dansen hier? Denk het niet, hè? Laat het maar zo. Tot morgen. Morgenmiddag om 11 uur is Kurt Baters weer present met een aflevering van zijn cocktail hier bij Demerstad. Goedemiddag overigens. We begonnen met David Bowie en Mick Jagger.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En diezelfde Mick Jagger is bij de tweede ook van de partij, want dit is hij samen met zijn groep The Rolling Stones.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

twee keer na elkaar meezingen met muziek op de radio. Eerst was er Thierry Pasteur en Le Coup Folie. En dan Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Waarschijnlijk hebt u vanochtend tussen 7 en 9 ook geluisterd naar Rudy van Vlaanderen. En dan hebt u hem ook aan het werk gehoord. Hij maakt elke ochtend weer een nummer voor en door zichzelf. Maar hij maakt het meestal voor u daar aan de andere kant van de radio. Morgenochtend tussen 7 en 9 zeker eens gaan luisteren. No More I Love You's. Ze was het kotsbeu destijds. Annie Lennox.

Icehouse en Hey Little Girl, over kleine meisjes gesproken. Zaterdag aanstaande 30 en zondag 31 mei om 13:30 brengen de jongere leerlingen van de Koninklijke Diestse Balletschool José Nicolaje in Den Amer in Diest naar het Sprookjesboom. Een ticket voor deze opvoering kan je krijgen online via de balletschool José Nicolaje.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En Pop in Wonderland. Hoe zou het eigenlijk zijn met de dame en heer van Pop in Wonderland? Wel, ze waren actief tot 2006. En dan hebben ze er de pijp aan gegeven aan Maarten, uiteraard. Meredith van Overloop, of Meredith Vets, zoals ze heette destijds, samen met Rudolf Hekke. Ze waren vooral bekend omdat ze rondtrokken in een fluoriserend oranje hippiebusje van optreden naar optreden. En hun optredens waren altijd vooral exotisch. Dus muziekinstrumenten, zeebellen, vuurwerk en vooral vrolijke kleuren. Dat was inderdaad Pop in Wonderland. Ze hadden hun ontstaan gekend in Leuven. De volgende man is helaas niet meer bij ons, maar zijn hit Een Beetje Verliefd zal altijd bij ons blijven natuurlijk. Dit is André Hazes.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen. Werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Award-winning.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Fogerty en zijn vrienden van Creedence Clearwater Revival. Long as I can see the light. Bent u misschien geïnteresseerd in een quizje? Dan kan u dat volgende zaterdag meepikken in het cultureel centrum van de Zenderlo. Vanaf 20 uur vindt daar de Overtime Quiz plaats. Dat is een algemene kennisquiz voor ploegen tot 5 personen. Inschrijven kan online via Quiz Overtime. En wij zijn nog niet over tijd. Wij blijven mooi binnen de lijnen, want we ontvangen zo dadelijk het nieuws voor u. En daarna komen we bij u terug met het tweede uur van de middag. Tot slot,

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
4: We hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
3: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
5: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
3: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggehout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
6: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
3: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en het ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Jerry, is het allemaal oké dat we nog tot 2 uur doorgaan? En ik hoop dat u dat of dezelfde mening bent toegedaan. Dan is alles oké en zijn we er helemaal klaar voor.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Als u aanschuift, smakelijk eten. Hebt u zin om eens een partijtje te jodelen? Dan willen we u daar wat opleiding in geven. Nee, ik doe dat niet zelf. Dat doet Del Shannon. One time.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meld

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

kwamen uit Londen, Redbox, ze kwamen de plas over en één keer scoorden ze hier een hit en dat deden ze met deze For America. Ze hebben nog wel wat optredens verzocht, vooral dan in Engeland, en later hebben we er niks meer van gehoord. Zo snel kan het gaan in Showbizland. Over Showbizland gesproken, het culturele programma van Den Egger is klaar en ze gaan beginnen met de ticketverkoop. Dat gebeurt zaterdag aanstaande vanaf 9 uur, dan worden de tickets voor het seizoen 26-27 verkocht.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: This generation rules the nation with fresh eyes.

Pas de Dutchie, een groep jonge snaken die erin slaagden om ook de hitparade te halen in 1982. Morgen, donderdag 28 mei om 14 uur, laat een wachtbekken vol natuur je in het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest verrassen door het samenspel van natuur en water in het Webbekomsbroek. Tickets zijn te bekomen via de website van Samak. Het aantal plaatsen is beperkt. Je moet je dus snel inschrijven.

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Vijf op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kindervijf, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
2: Star.
1: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
3: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Namen vooral van twee hits. Eentje die heette Amoureux Solitaire. En dan was er ook nog deze Bananasplit. Dit was Lio, een jonge dame die afkomstig was uit het Brusselse, dacht ik. En die later wel wat gezondheidsproblemen heeft gekend. In principe opent elke zaterdag, en dat tot en met 30 oktober... van 7 tot 13 uur op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt... de antiek Brocante en Curiosa Markt. De toegang is gratis.

Ik hoop niet dat ik u aan het dromen gebracht heb. Dat je misschien in slaap gevallen zou zijn. Laat ons hopen dat dat niet waar is. Supertramp hoorden we hier en het ging hier over een dromer. Wij gaan zo dadelijk naar huis en we hopen daar nog een beetje te dromen. En vooral een voorbereiding te treffen voor de aflevering van morgen. Want dan zijn we er weer terug vanaf 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Laakzitten in Aartschot is op dit moment een bouwwerf. Daar moet het gloednieuwe sportcomplex van de stad komen. De werken verlopen volgens planning. De buitenomgeving is zelfs nu al zo goed als klaar en dus wil de stad er deze zomer al gebruik van maken. Vanaf 19 juni wil Aartschot het openstellen, maar nu is het nog een werfzone. Je ziet ook min of meer dat de sporthal vorm krijgt. De tribune is zichtbaar en binnenin komen 3 multifunctionele sportruimtes. Op de grote opening van de sporthal zelf in Aarschot is het nog wel even wachten natuurlijk. Hogeschool PXL in Hasselt komt vanaf volgend academiejaar met 2 nieuwe verkorte trajecten om zijinstromers sneller voor de klas te krijgen in het lager onderwijs. Het gaat om studenten die eerder al een bachelordiploma behaalden. De hogeschool wil inspelen op de noden in het onderwijs, zoals het lerarentekort. En bovendien is de vraag groot van mensen die bewust kiezen om de overstap te maken naar het onderwijs.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
5: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
4: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het een barragewedstrijd tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het was in de jaren 80 een nummer 1 hit in Frankrijk. Début de soirée en Oui de folie. Tony Verhagen. Bonjour mon amis, bienvenue. Het is nog even wachten op de avond, dat komt straks voorbij tijdens de spits. Maar wij gaan ons concentreren op deze woensdagmiddag, vandaag de 27e mei. Gisteren hebben we dus al een record gehaald met de temperaturen. Of het vandaag ook zo gaat zijn, is nog even afwachten. Het uitgebreide weerbericht krijg je straks om 2:30. En zometeen muziek van Brad Rod Stewart, maar eerst Brian Ferry. Hier is Let's Stick.

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Hij zit met de vraag, what am I gonna do, Rod Stewart? Ik heb alleszins de informatie voor u klaar liggen. En als je daarin bent geïnteresseerd, is het nu even de oren spitsen. Want morgen, donderdag, de 28e mei om 20 uur... een draait in de UGC Cinema's in Aarschot de zebrafilm Primavera. Een getalenteerde violiste die in een weeshuis verblijft... ontmoet componist Vivaldi, die haar leraar wordt. Vrijdag de 29e om 20 uur nemen 6 dichters de stenen zitcirkel in op het Museumplein in Aarschot voor een poëziefestival. Zaterdag de 30e vanaf 19 uur dan kan je in de Klinker in Aarschot terecht voor Three Kinds of Rock. 3 bands brengen 3 stijlen op 1 podium. Zondag de 31e van 14:30 tot 18:30 dan opent de fanfare van Okselaar in zaal De Eendracht haar ijssalon. Je kan er dus ook genieten van een pannenkoek. En elke maandag tot en met 29 juni, telkens om 13:30, kan je bij Okra Schaffen in Schaffenis onder deskundige begeleiding ook nog line en country dansen. Als dat niet fijn is. Meer lees je na in onze agenda. En dit is Joël Urcel, Black and White Blues.

0: The Seekers met Georgie Girl.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
2: Morgen donderdag is het zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In de namiddag ontwikkelen er zich stapelwolken nabij Frankrijk. Het wordt morgen warm met maxima tussen 24 en 30 graden... en dat bij een zwakke wind uit oostelijke richtingen. Aan zee is de wind eerder matig en draait er dus naar het noordoosten. En vandaag hebben we dus opnieuw veel zon met aanvankelijk in het noorden... en later ook nog in het zuidoosten wat meer stapelwolkjes. De maxima die schommelen tussen 22 graden aan zee, 27 in het centrum... en 30 in Belgisch Lotharingen. De wind die wordt stilaan matig uit noord tot noordoost. Aan zee zorgt een matige wind tot vrij krachtige zeebries... voor wat afkoeling. En vanavond en vannacht wordt het opnieuw helder bij licht bewolkt weer. Aan het einde van de nacht kan er eventueel wat hoge bewolking ons land binnendringen. Vanaf het westen zal dat gebeuren. De minima liggen vannacht tussen 10 en 17 graden. De wind wordt meestal zwak uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen. En aan zee wordt hij matig uit het oosten.
3: Verfrissender dan een koele frisdrank. Dan een ijskoude emmer water over je hoofd. Zelfs nog koeler dan de Niagara-watervallen.
4: Zeg, Tony, is het niet genoeg zo? Dat wordt een beetje overdreven, hè?
5: Radio Bemerstad.

0: de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: met Late at Night. En de gerugmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum Louvre wordt verfilmd. Dat schrijven alleszins de Franse media. De Franse filmmaker Romain Gavras zal de film gaan regisseren.
1: Goedemiddag. Intussen Naald en Digitaal. Hoor jij hits? Echt niet normaal. Met Tony Verhagen. Intussen Naald en
0: Digitaal. En hier is nog Foreigner met Say You Will.

0: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Keep on Running van de Spencer Davis Group. Herinner jij je nog de zomer van 87? Want toen was er een Italiaanse, een Sabrina, die een lekkere zomerhit had aan het zwembad. En Betty coverde hem in 2001. Het enigste wat ze gemeen hadden was de borstomvang. En dit is de originele van Sabrina. Boys.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tijdens het afgelopen Pinksterweekend zochten heel veel bezoekers verkoeling en ontspanning. Niet alleen aan de kust, maar ook op recreatiedomein Halve Maan in Diest. Alle kaartjes, 2000, waren uitverkocht. Gezinnen, vrienden en vaste bezoekers vullen er het domein en genieten elk op hun manier van het aanbod. Tegelijkertijd leven er bij sommigen ook vragen over de geplande toekomst van het zwembad, want helemaal gerust zijn sommige inwoners niet. Politiezone Limburg, regio Hoofdstad, roept de bezoekers van het Koet op om correct te parkeren in Hasselt. In de Waterloze straat in Hasselt staan meerdere voertuigen fout geparkeerd bij heet weer, waardoor hulpdiensten moeilijk of niet kunnen passeren. Het Koet is bij warm weer dan ook een populaire plaats om verkoeling te zoeken, al is zwemmen er officieel niet toegestaan. De politie vraagt om enkel op voorziene parkeerplaatsen te parkeren en voldoende doorgang vrij te houden voor de nooddiensten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Maar wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

Ze waren alleszins niet alleen, want er waren meerdere artiesten die een seksistisch kantje hadden aan hun popsongs. Hier hoor je classic hits. Wat een fijne hit van La Belle. Ik wil niet weten wat er allemaal besproken is tussen de lakens. En de ene deed het in bed en de andere op het toilet. Dit is George Michael.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Geniet vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
1: En er is tijd voor de koudste en de warmste drankjes op woensdagmiddag. Met daarbij drie grote classics. Waaronder ook nog Diana Ross en Touch by Touch. Rob de Nijs, Het is nooit te laat. En deze uit 77 van Sir Duke van Stevie Wonder. En daarna kom ik langs met de verjaardagslijst van de 27e. En die is ook de moeite waard.

0: Zijn er op dit moment luisteraars die aan het genieten zijn aan het zwembad met een lekker drankje? Wel, dan gaan we dat drankje consumeren op de verjaardag van Lucenzo, oftewel Philippe Oliveira. Hij wordt vandaag 43.
1: Hij vond weer bij oma.

Lou Senso featuring Don Omar en Danza Kuduro. Bij de New Seekers, daar is Marty Christian 79 geworden. James Mitchell van de Detroit Emeralds wordt er 77. Ook Split Ends, Neil Finn wordt 68. En Alice in Chains wordt er 60. Allemaal dus gefeliciteerd.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Van aanstaande vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei om 19:30 brengen de grotere leerlingen van de Koninklijke Diestse Balletschool José Nicola in Den Amer in Diest een productie rond het tijdloze sprookje Assepoester. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de balletschool. En op zaterdag 30 mei om 20:00 wandel je met de nachtwachter Jeff vanuit de Grote Markt doorheen het middeleeuwse Diest. Gratis voor kinderen tot 12.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be. 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

We waren vanmiddag begonnen met een Franse plaat en we gaan ook eindigen met deze van Bill Baxter. Het is een Franse groep bestaande uit Joe Cole aan de drums, Louis Primo aan de zang en Beau Geste aan de bas. Ze zijn vooral bekend van deze hit uit 1985, Embrasse-moi, Iliad. Dit was Tussen Naalden Digitaal voor deze hete woensdag de 27e. Dus tijd voor een beetje afkoeling en dat krijg je misschien zometeen ook in de spits tussen 4 en 6 met Gunter Schepers. Maak er nog een fijne woensdag van en tot morgen allemaal.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest hebben 25 mensen 's nachts buiten geslapen in tenten. Ze willen daarmee aandacht vragen voor daklozen, want ook in de regio rond Diest stijgt het aantal mensen zonder thuis. In de regio Demmerland zijn er 330 mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, waarvan er 100 minderjarig zijn, zegt Margarita Fuentes, initiatiefnemer van de actie. Het gaat over de gemeente Diest, Tieltwingen, Aarschot, Scherpenheuvel, Zichem en Bekkenvoort. Het zijn dramatische cijfers voor een beperkte regio. Groep Bruno, in Limburg vooral actief, gaat nu ook beginnen met het verkopen van glutenvrije broodjes. De uitbreiding is commercieel interessant. Bruno verkoopt naar eigen zeggen jaarlijks 1,7 miljoen belegde broodjes en is daarmee een belangrijke speler in Limburg. Met het glutenvrije aanbod mikt het bedrijf op een groeiende groep klanten die vandaag minder keuze heeft onderweg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. En de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Weer zo'n schone dag vandaag, hoor, dat stilletjes aan gewend. Zo elke dag barbecue en op tijd beginnen aperitieve voetjes in het zwembad. Wat wil immers nog meer? Goedemiddag iedereen.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot een uur of zes hier bij Deverstad met goede muziek van Pet Shop Boys, Sister Sledge. En dit is ook zo'n klassieker. Terug naar de jaren 70 met The Three Degrees.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Dat klopt. We are all American girls, the Sister Sledge. Omdat het al woensdag is, de week is precies doorwin. Het gaat echt snel deze week, even met die feestdag te maken. Op maandag natuurlijk. Maar daarom gaan we meezingen met Bluff uit Nederland. En ons eigen Geike.
1: Niets is

mooie stem van Neil Diamond en Cracklin Rosé. Het is 4:30 hier bij Demerstad. Ja, volgende week dan zakken de temperaturen. Hè. Dan gaan we naar een graad of 20. Dat is misschien wat beter leefbaar. Maar dan is het volgens de weermensen minstens wachten tot 10 juni voor het echt warme weer terugkomt.

0: Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Dat is gewoon toeval, zeg, dat we dit nummer draaien. Hot Time, Summer in the City, The Lovin' Spoonful. Wat een fantastisch liedje is dat eigenlijk toch. Gisteren hebben we te horen gekregen dat Ferrari heeft zijn eerste volledig elektrische auto voorgesteld. En weet je wat het gevolg was? De aandelen op de beurzen die kelderden. Ja, blijkbaar de echte Ferrari-aanhangers die zien dat toch niet zitten. Een elektrische Ferrari. Die moeten het geluid van de benzine, het geluid van de motor hebben en de geur van benzine.

Mama Mia, uit België. Wij zitten misschien op een berg wit goud, een potentiële goudmijn, zo wordt het genoemd. Want op dit ogenblik wordt er volop onderzocht door de Geologische Dienst van België naar de ontdekking van een groot ondergronds waterstofveld in het noordoosten van Frankrijk. Of we dat bij ons in België ook hebben. En de kans is zeer groot. Als het zover is, je hoort het bij ons, bij Demerstad. Dat is een plechtige belofte.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Dit is hem. Demerstad.

Ik lees hier net op onze website. Onze Frits heeft dat genoteerd. Zondag tussen 2:30 en 3:00 gaat aan de kerk van Grazigheid Bets de quizwandeling van ongeveer 5 kilometer van start. De quiz zelf die begint om 4:30 en tijdens de wandeling vind je het antwoord op een aantal vragen. Is toch origineel, zo'n quizwandeling. De deelname is gratis en de inschrijving die gebeurt gewoon ter plaatse. Zo eenvoudig kan het zijn. Zometeen om 5:00.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Leuven in Vlaams-Brabant is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beter hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
4: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
3: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
5: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
3: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK-voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de

0: Dit was hem, de enige echte soort van disco-koning, hè? Rick Ashley, Together Forever Nast. Uitstekend zingen, kan hij trouwens ook behoorlijk drummen. Ja, echt waar. Rick Ashley, dat is een man van vele talenten. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spits.
0: En dit hier zijn Richard en Karen, de Carpenters.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

slow down. Het zal niet van toepassing zijn vandaag bij de spoedgevallendienst, want daar is het weer zeer druk. Dat is altijd, hè, met warm weer. Het is trouwens vandaag, en dat klinkt heel mooi, de internationale dag van de spoedeisende geneeskunde. De spoedgevallendienst, met andere woorden. En die zijn zo belangrijk. Dank je wel dat ze er zijn. Jumbo.

ze blijven goed. De hits uit de jaren 60. En vandaar dat we ze draaien met de regelmaat van de klokjes bij Demerstad. De Kings doen het met Waterloo Sunset. Dit zijn Belgische boys, Koen en Chris,

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

echte topgroep, dat hebben ze net nog maar eens bewezen. Toto met Haldelijn. Zondag om 2:00, dan besteedt een begeleide een gratis wandeling aandacht aan het biotoopherstel in het Webbekomsbroek. De voordelen van de ooievaar, zo mooi. Vertrekplaats is het bezoekerscentrum Halve Maan. En onze Frits heeft alles mooi genoteerd op onze website op radiodemerstad.be. Gewoon doorklikken naar de weekend- en weekkalender. Hoor, hier is Donna Summer. Ze komen niet, ze komen wel. State of Independence.

0: kansen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: 20

Het kind van de maan, Hijo de la Luna, door Meccano. Onze eigen Belle Perez heeft er nog eens een eigen versie van gemaakt. En Belle Perez die heeft zo pas laten weten dat ze haar professionele activiteiten langzaam weer gaat oppakken na een periode van diepe rouw. Ja, muziek als therapie, zo ziet ze het zelf. Haar grote comeback die zal in Genk doorgaan. Op vrijdag 17 juli zal ze schitteren op het Afro Latino Festival aldaar. We kijken er naar uit.

Land of Ticket to the Dizzy Man's Band voor vandaagse avondspits. Rob Willem is er na de nieuwsupdate van 6 uur. Je weet het misschien niet, maar hij is een beetje onze Mr. Loverman.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
4: Rond 4:00 is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
3: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Soehal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
5: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
3: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
6: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
3: En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een liedje over die schietpartij in Belfast in Noord-Ierland. Het was een Sunday, Bloody Sunday. En daarover maakten Bono en U2 dit nummer midden van de jaren 80. En zo begonnen we op deze woensdagavond, 27 mei 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En mogen we onszelf een beetje in de bloemetjes zetten? Het is vandaag 22 jaar geleden dat we als radiodiest met uitzenden begonnen. 22 jaar intussen Radio Demerstad. Goed, we feliciteren bij deze onszelf. En ik dans wel met mezelf. Dat krijgen we nu van de Kreuners.
2: Dat

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Titelnummer uit de dansfilm Saturday Night Fever met John Travolta. En de muziek van de Bee Gees, natuurlijk, dat was Night Fever. En daarvoor de comeback van Johnny Nash 40 jaar geleden met Rock Me Baby. Vanavond om 8 uur kan je in het Roxy Theater in Beringen gaan kijken naar de zebrafilm Beginnings over Anne en Thomas die gaan scheiden. Maar wanneer ze dat aan hun kinderen willen vertellen, krijgt Anne een beroerte. Beginnings vanavond in Beringen. En nu naar de Detroit Emeralds. En frontman James Mitchell wordt 77 vandaag. Hier is Feel the Need in Me.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Fred Becky en Co. The Pebbles en Get Around. En daarvoor hadden we wat glamrock van Mutt met Les Gray als frontman en de Moonshine Sally. Morgenavond en ook zaterdagavond, telkens om 8:00, opent toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in Diest, het Theatercafé. Reserveren doe je via de website van Uilenspiegel en de resterende data vind je op onze website onder Momenteel. En de volgende komiek, vooral bekend als Dimitri de Tremmerie uit FC De Kampioenen, Jacques Vermeire, wordt vandaag 75. Jacques, proficiat. Hier is hij met Max.
1: In de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Zwing de pan uit met mijn benen in de knoop.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Je hoort nog eens wat.
9: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

Je herkent natuurlijk de soundtrack uit de film Easy Rider. Je hoorde Steppenwolf en het stevige Born to be Wild. En daarvoor Splitdance met A Message to My Girl. Met onder andere een jarige Neil Finn die 68 wordt. Zaterdagavond om 8 uur gaat het Outdoor Trappistival door. De voordelen van de Rode Duivels Poliet. En dat aan de Barenbergse weg in Schaffen. De animatie wordt verzorgd door Covers on the Rocks en DJ Michael. En tickets bestel je in Diest, onder andere in de Biertempel en in Den Engel. En in Schaffen in het Gildehuis. Voor Trappistival zaterdagavond dus in Schaffen. En nu gaan we richting het nieuws van 7. Dat doen we met Daryl Hall en John Oates en The Kiss on My.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Kieltwingen blaast het bekende baanwinkelcentrum het Gouden Kruispunt 40 kaarsjes uit. Wat ooit begon als een doe-het-zelfzaak op een bietenveld, groeide 4 decennia later uit tot een bloeiende commerciële aantrekkingspool voor de ruime regio. Handelskernen in heel wat steden en gemeenten worstelen met leegstand en de opmars van online prijsbrekers, maar het Gouden Kruispunt heeft weinig van zijn glans verloren, meent handelaar Willems. En ook de toekomst oogt volgens hem rooskleurig. Alles bolt netjes op het Gouden Kruispunt, zegt hij. Mocht dat niet langer het geval zijn, dan denkt hij dat half België failliet is. Parket Limburg waarschuwt via social media voor een nieuwe vorm van oplichting. Daarbij worden mensen op straat plots aangesproken met de vraag om een snelle donatie te doen via een elektronische betaling. Slachtoffers merken pas later dat er veel grotere bedragen van hun rekening verdwijnen. De betalingen gaan vaak naar buitenlandse rekeningen. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel Limburgers slachtoffer werden van deze vorm van oplichting. Als je denkt dat je er bent ingeluisterd, dien dan toch maar klacht in bij de politie.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
5: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
4: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
6: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
4: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.

0: De man die zijn carrière begon bij de Doobie Brothers. Dit was Michael McDonald solo met Sweet Freedom. En zo openden we deel 2 van de show op deze woensdag 27 mei. Gedenkwaardige woensdag 22 jaar Radio Demerstad. En ik mag jullie nog een uurtje entertainen. Tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En nu zomerse muziek die hoort bij dit zomerse weer. Sergio Mendes en Brazil 66 met Mask.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
2: Actie geldig tot eind mei.
3: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Ja!

Vlam, maar toch maar oppassen bij deze hoge temperaturen. I'm on fire, dat was 5000 volt. En daarvoor Why van Bronski Beat met onder andere Jimmy Somerville. Morgenavond tussen 6 en 9 houdt Stof Oldtimer Club Sint-Truiden zijn Summer Meets op de Veemarkt. Je krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, moto's en tractoren betreft voor de liefhebbers. En nu trekken we naar de Filipijnen. Het is 1 jaar geleden dat Freddy Aguilar overleed. Hij werd de 72. En dit was in 1980 ook bij ons een dikke hit. Hier is Anne.

Muziek uit de Italo-disco-sound van midden jaren 80. We Just van Moses. En daarvoor het rustige Till I Kissed You van de Everly Brothers. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei presenteert muziekschool Hamaril en Hamatrem in Den Akker in Rillaar het eindconcert van de leerlingen. Vrijdag begint het om 17:30 en zaterdag en zondag om 13:00. De toegang is gratis. Ga die leerlingen maar eens een hart onder de riem steken daar in Rillaar. En dit is een van mijn favoriete one-hit wonders. De band Goldie met Making Up Again. You.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Zonnige muziek bij warme temperaturen. Bailamos van Enrique Iglesias. En daarvoor die doorbraaksingel van Pussycat van een halve eeuw geleden over Mississippi. Nu zaterdag 30 mei vanaf 18 uur opent het Fermcafé in basisschool De Vlindertuin in Averbode. En de inkom is er gratis. Ga maar eens een drankje nuttigen, zou ik zeggen. En nu tijd voor Erik Messi en zijn band Toontje Lager met Vroeg of Laat.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen.

0: V&D in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Een nummer van Elvis in de reggae-versie Falling in Love with You. Dat was UB40. En daarvoor muziek van op de Caraïben Juan Luis Guerra met de Burbujas de Amor. Nu zondag om 14:00 leer je tijdens een door Jan Rijmenans begeleide wandeling Aarschot in revolutionaire tijden kennen. En centraal staan de revoluties van de 19e eeuw. Vertrekplaats is het gasthuis in Aarschot nu zondag. En daarmee hebben we het gehad voor deze show, want Jan zit klaar voor de roadshow. Morgen om 18:00 zijn we er opnieuw. Geniet nog van een zwoele woensdagavond. En ik heb de Eagles nog voor jullie met The Last Resort. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Ga je binnenkort op vakantie of heb je weinig plaats om afvalzakken te stockeren tijdens warme dagen in Diest? Dan kan je deze zomer uitzonderlijk je afvalzakken naar het recyclagepark brengen. Van dinsdag 9 juni tot en met zaterdag 12 september kan je volgende zakken naar het recyclagepark brengen voor wat Diest betreft. De grijze huisvuilzakken, gele keukenafvalzakken en groene tuinafvalzakken. Maar in Diest breng je uitsluitend limburg.net afvalzakken binnen natuurlijk. Je registreert dat binnenbrengen via de toegangszuil. Je kan enkel tussen dinsdag 9 juni en zaterdag 12 september limburg.net afvalzakken op het park binnenbrengen. Alles kan je nog eens nalezen op diest.be. De Vlaamse regering is gestart met een nieuwe grootschalige meetcampagne tegen uitstootfraude. In Limburg komt er een meettoestel aan de Kempische Steenweg in Hasselt dat de uitstoot van auto's en vrachtwagens in kaart brengt. Uit de laatste grote test blijkt dat 80% van de fijnstofuitstoot afkomstig was van slechts 10% probleemvoertuigen. Vaak met verwijderd roetfilter en afkomstig uit het buitenland.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
5: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
4: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk. Voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.

0: Dat was Five Star met een nummer uit 1986. Het inblikken in de studio, dat verliep niet zo eenvoudig. Vooral de zang gaf nogal wat problemen. En ze dachten, het ligt aan de microfoon en de opstelling ervan. Ze plaatsten die dan buiten de studio in de gang. En na veel vijven en zessen kregen ze het een beetje naar hun goesting, zeg maar. Achteraf bleek het allemaal aan de zangeres te liggen, die de zangtechniek nog niet zo goed onder de knie had. Maar goed, het werd een flinke hit in 1986. Deze Rain or Shine. En dat is iets waar het weer voorlopig niet moet over nadenken.
1: Goedenavond, Pro-show.
2: Met Jan de Groot.
0: Het was weer echt zomersweer vandaag. De temperaturen waren een beetje aangenamer. En we gaan eens kijken, klinken de classic hits bij Demerstad dan ook aangenamer? Dat zullen we weten straks na afloop van deze roadshow. Voorlopig heet ik u allemaal van harte welkom. Goedenavond.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: bitterfruit. En dat is iets wat lekker fris en goed kan smaken bij de temperatuur van de afgelopen dagen. Je hoorde Little Steven uit 1987. En daarvoor Axel Red met een pijnlijke vaststelling. Ja, ja. Le monde tourne mal.
1: Jan de Groot.
0: En dit is Gary Puckett.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, zeg het maar hoor. Could You Be Loved, dat was Bob Marley. Een man uit Amerika die 42 was in 2014, die werd toen gearresteerd en ging de gevangenis in. Het is een man met helderblauwe ogen, volle lippen, opvallende jukbeenderen. En ja, de vrouwen die waren helemaal weg van hem. Hij is ondertussen vrijgekomen, ruilde zijn gevangenisplunje toen hij buiten kwam voor een smoking. En hij ziet er naar het schijnt nog altijd even knap uit. En dat de meisjes echt verliefd op hem waren, dat is wel gebleken. Want hij kreeg zoveel liefdesbrieven in de gevangenis, zelfs 300 per dag.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Je auto wassen.
1: Check.
5: Je ramen wassen.
1: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: De Jacksons met de warme oproep om niet te lang blijven stil te staan bij dingen in het leven en zeker niet achterom te kijken, alleen maar vooruit. Kom aan, walk right now. En daarvoor de Beatles met I Feel Fine.
1: Jan de Groot, Roadshow.
0: Met nu Kacha Goo Goo.

Tot zover Supertramp en Give a Little Bit. En het mag waarschijnlijk ook wel een klein beetje meer zijn. Een nummer uit 1977. We zijn bijna halfweg de roadshow. Zo meteen het nieuws om 9 uur. Daarna komen we graag terug. Nu nog Roy Orbison. She's a mystery to me.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
4: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
3: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik heb het altijd al gezegd en ik hoor het hier graag bevestigd. Heaven is a place on earth, dat was Belinda Carlisle. Net na 9 uur bij Demerstad.
1: Goedenavond, Pro Show!
2: Met Jan de Groot.
0: En dit is Remo van het Groenewoud.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Hij twijfelde een beetje aan zichzelf, vandaar deze vraag. Do you think I'm sexy? Dat was Rod Stewart. Vrijdagavond kan je in Cinema Paradiso in Diest gaan kijken naar de zebrafilm Hamnet. Het gaat over een echtpaar die verliezen hun 11-jarige zoon aan de pest. En de ouders gaan op hun eigen manier om met hun verdriet. Deze film vrijdagavond om 8 uur in Cinema Paradiso. Tickets kan je daar online bestellen of via Den Amer in Diest. En zondag gaat aan de kerk van Grazegeetbet de quizwandeling van start. Dat gaat over een afstand van 5 kilometer. Vertrekken kan tussen 2:30 en 3:00 en de quiz zelf begint om 4:30. Maar tijdens de voorafgaande wandeling vind je al het antwoord op een aantal vragen. Deelnemen is helemaal gratis en de inschrijving gebeurt ter plaatse.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Bijna de oudste plaat in deze roadshow vandaag, maar straks komt Elvis eraan en die plaat is nog een klein beetje ouder. Dit kwam uit 1965. Rescue Me van Fontella Bass.
1: Jan de Groot.
2: Roadshow.
0: Zometeen de Mary Jane Girls nog eens in de roadshow na deze van The Simple Minds.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft

0: locatiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ik had hem daar straks al een beetje aangekondigd. U zat zich misschien af te vragen van waar blijft hij? Wij zijn hem niet vergeten. Elvis Presley was dat met zijn Bossa Nova Baby. En daarmee is de roadshow nagenoeg afgelopen. Ik heb voor jou nog Paul Simon met Loves Me Like a Rock. En dan wordt het straks 10:00. Daarna is het de Nachtkracht. Blijf dus zeker luisteren. En wij zeggen weer heel graag tot morgen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
4: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
3: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
5: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
3: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugstealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
4: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
3: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
4: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
3: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
4: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboek je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
3: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir